0: en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

money. I wouldn't walk you out in the morning, you at all.

want me out.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, oh.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens de autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op een cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens de autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hanta-virus uit na de uitbraak op een cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
22: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness. Ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
23: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
24: Bel ons 020 679 0052.
23: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang.

Dat was toch dat autootje dat toen die lijntjes aan het trekken was op de weg. En dat ging toen helemaal mis. Ja, toen ging die zelfs een afgrond in. Of beter gezegd, die lijntjes die gingen richting een afgrond. En toen kwam er een auto en die reed zo dit ravijn in, hè. Ja, Roots Syndicate en Mockingbird Hill was toen voor een verzekeringsmaatschappij. Daarvoor Mr. Loverman van Shebo Banks. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zaterdag 6 juni. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, het is weer zover. Ja, het zou je maar gebeuren, je koopt een huis of je gaat een huis verbouwen. Je vindt in één keer iets in het huis wat dan ten eerste heel veel geld waard is en ten tweede heel lekker is. Ja, bij een verbouwing van het huis in Elspeet had een stel net het huis gekocht. Ze dachten van nou, we gaan de boel eventjes lekker verbouwen. En in één keer kwamen er allemaal drankflessen omhoog. Ja, 160 stuks. Ja, de flessen kwamen tevoorschijn op de gekste plekken. Onder de vloer van de badkamer, onder de vloer van de slaapkamer, in het plafond van de woonkamer, op zolder, in de hal. Eigenlijk overal waar iets werd opengemaakt, daar lag wel een fles verstopt. Ja, het stel kreeg op 1 mei de sleutel van een vrijstaande woning in het centrum op de Veluwe. In Elspeet. En kort daarna begon men met de verbouwing. Nou ja, de verbazing slaat toe, zo hebben ze ook gezegd. Inmiddels staat de teller op ongeveer 100 ongeopende flessen en zo'n 60 aangebroken exemplaren. Ja, de prijs van een aantal flessen heeft Van der Brink al opgezocht op internet. Daar zitten exemplaren bij die ongeveer €500 per fles waard zijn. Ja, het huis is inmiddels overal gestript. Alleen de muren en het dak staan nog overeind. Er moet nog één vloer uit, dus we zijn benieuwd of daar ook nog een verrassing onder zit, zo zeggen ze. Ja, en natuurlijk willen ze ook weten waarom de vorige bewoners of de bewoners daarvoor de flessen whisky, rum, mandarijn, likeur en wijn verstopt hebben in hun huis. Ja, het is onvoorstelbaar. Het raadsel is nog steeds niet opgelost. Ook de makelaar die het huis verkocht heeft geen idee. Hij kreeg een paar weken geleden al foto's doorgestuurd. Hij zegt, kreeg een berichtje met de tekst, moet je dit zien? Toen ik de foto zag, zo zegt de makelaar, moest ik wel lachen. Ja, het is onvoorstelbaar, hè? Ja, in een huis allemaal flessen met wijn en likeurtjes en whisky en van alles lag erin. Ja, en de aangebroken flessen die zijn inmiddels weggegooid. De ongeopende exemplaren die krijgen weer een nieuw leven. Zo is er ook een hoveniersbedrijf die de eigenaar heeft. En een nieuwe schuur met een kantine voor de medewerkers. En ja, nou gaan ze daar die flessen inzetten. Hè? Maar ja, er zullen er misschien een aantal bij zitten die heel veel geld waard zijn, hè? Ja, je zal toch maar flessen vinden, joh. Ja, zo af en toe gebeurt dat nog wel eens, hè. In een oud scheepswrak op zee. Dat men aan het duiken is en dan in één keer flessen whisky vindt, hè. Van een paar honderd jaar geleden, hè. Goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag.

0: is momenteel op een filmaanbieder. Wordt het leven van Mercy Me beschreven. De band Mercy Me. Je hoorde I Can Only Imagine. Ja, het reilen en zeilen van de band. Ja, ik zag gisteren nog beelden op tv over de EO Jongerendag. Die georganiseerd werd met heel veel publiek. Volle zalen. En ja, heel veel lol, heel veel gezing en zo. Hè. Dus het liedje dat paste daar uitstekend bij. Hè. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 6 juni. Ja, er zijn wat zonnige perioden. De hele dag is het wel bewolkt. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het oosten is er nog een pittig buitje te ontdekken. De temperatuur ligt vandaag tussen de 17 tot 20 graden. Vanavond gaat het ook flink waaien. En morgen dan komen vooral in het noorden wat regenbuien voor. In de middag trekken de buien weg en breekt morgen ook de zon in de middag door. Het wordt 18 tot 20 graden en er is een langzaam afnemende zuidwestenwind. En vanaf woensdag, even vooruitblikken, dan wordt het weer wat warmer in de lage landen. Het is maar dat je het weet en niet vergeet.
1: The early bird,
0: ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Goedemorgen, het is zaterdag.
1: The early bird van de radio. Van Vliet.
2: Dit is de Flitschijf.

Ja, de flitsschijf. Vandaag wordt die officieel bekendgemaakt. Je hoorde 3-2-1. De flitsschijf die sowieso nog tot 13 juni te horen is in Voor de Wekker Wakker. Dat is wel een leuk weetje over Bente. Ik geloof een jaar of, nou wat was het? Een jaar of 15 geleden, 16 geleden. Toen Bente nog niet echt helemaal op de kaart stond. Toen gaf ze een live optreden in een radioprogramma wat ik toen had. En toen gaf ze daar zeg maar een heel klein mini-concertje. Ja, ik heb die opnames ook inmiddels gevonden. En morgen hopen we in Breakfast in Bed die opname te laten horen. Hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Het wordt vandaag dus een wel een redelijke dag. Hè? 17 tot en met 20 graden. Lekker. Hij zendt.

0: gezegd tegen jullie: goedemorgen deze morgen.
1: Geloof het of niet, ik heb seks met Erik van Vliet.

0: DJ Kallax en zwaai maar naar de DJ is vandaag de dagtopper van deze zaterdag, de 6e juni. Ja, en daarvoor trouwens Willem is Renzen van Snap, 1992, hè, stond het in de Hitparade op de allereerste plaats, 4 weken lang. Hè. Ja, en op deze dag in 1987 stond er een liedje van de Mixed Emotions op de eerste plaats. Ja, in de top 40, 2 weken lang. En dat liedje, dat klonk zo.
1: Erik op zaterdag.

alweer eventjes geleden voor dit liedje. Elton John en Dua Lipa en Cold Hearts. 2021. Ja, zo heel af en toe dan zijn er wat berichtjes die aan me voorbij gaan. Dan denk ik van, god, dat ik dat niet gelezen heb. Ja, ik werd er gisteren op geattendeerd. Zanger Peebo Bryson is overleden. Hij is bekend van de grote Disney hits en zo. Hij is 75 jaar geworden. Ja, hij was bekend om zijn duetten voor films zoals het Oscar-winnende Beauty and the Beast met Celine Dion. A Whole New World met Regina Belle uit Aladdin. Hij had ook een paar dagen geleden een beroerte gehad, zo heeft zijn familie laten weten. Ja, en naast de hits die hij altijd had voor Disney, had hij ook nog een keer succes als R&B-zanger. Hij scoorde een grote hit in 1983 met het nummer Tonight I Celebrate My Love. Dat liedje dat heeft hij toen samen gedaan met Bobetta Fleck. Ja, rest in peace, Peebo Bryson. We gaan een liedje draaien van hem. Natuurlijk de grootste hit. Tonight I celebrate my love for you.

tijd, altijd om geld. Je hoorde Meja, it's all about the money. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder getrokken dan vorig jaar. In totaal hebben 131 miljoen mensen naar het Liedjesfestijn gekeken. Zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Ja, vorig jaar waren dat er nog 166 miljoen. Ja, het festival werd dit jaar gehouden in Wenen. Met die finale natuurlijk op 16 mei. En vooraf was er al veel discussie over de deelname van Israël. Ja, de kijkcijfers lagen dus een stuk lager. Ja. En een vrouw uit Drachten is vast komen te zitten. Een beetje een netelige situatie. Ze zat in een boom tijdens de zoektocht naar een papegaai. Ja, de vogel van haar dochter bleek in de avond verdwenen te zijn. Ja, uiteindelijk ging ze naar buiten op zoek naar de vogel. Ze zei, ik riep haar naam, Mimi. En toen hoorde ik haar bewegen en lawaai maken. De papegaai zat op dat moment hoog in een boom. Nou ja, de vrouw die belde de dierenambulance en de brandweer, maar die konden haar niet helpen. Toen heeft ze zelf de boom beklommen en het vogeltje gered. Ja, niet veel later moesten haar vrienden opnieuw de brandweer bellen. Want toen kwam ze zelf niet meer uit de boom. Hè. Ze zegt, ik kon niet meer naar beneden. Ik zat heel hoog. Ja, nou ja, zo'n papegaai die kan vliegen. Ik zou zeggen, laat hem lekker zitten. Hij gaat er vanzelf wel een keertje uit. Ja, en de papegaai is in goede gezondheid. Ja, en de vrouw ook, hè. Ja, dan heeft ze toch nog de brandweer nodig gehad. En op deze dag in 1844, en terug in de tijd als laatste berichtje, het eerste jongerencentrum van de YMCA die opent de deuren in Londen. Het idee voor het centrum kwam van George Williams, een van de vele jongeren die werkte in de lakenmakerij in de stad. Nou, Williams die zocht een plaats waar hij en andere jonge christenen gebedsdiensten konden houden. Ja, later zou het eerste YMCA trouwens ook andere jongeren trekken die in de avond alleen waren en gezelligheid zochten. Ja, de organisatie kreeg trouwens in 1978 internationale bekendheid, want er kwam in één keer een liedje uit, hè? Weet je dat nog? Dat waren de Village People. Hier is de Millennium Remix. Bij Voor de Wekker Wakker. De Ultimix wordt hij ook wel genoemd, hè? Het is zaterdag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: legacy.
1: Niet zo'n grote hit geworden in 1998, maar wel Madonna.

Zaterdag 6 juni, ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Kijk even naar het nieuws vandaag. Ja, de Utrechtse binnenstad die staat vandaag in het teken van de Utrecht Pride. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Ja, volgens de organisatie draait alles dit jaar om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. En in Rotterdam-Ahoy wordt de EO Jongerendag gehouden. Het is de 50ste editie van het evenement van de Evangelische Omroep. De organisatie die denkt dat zo'n 15.000 jongeren op de dag af zullen komen. Nou, ik zat gisteren nog even naar beelden te kijken. Het was een beetje een voorpreviewtje. Nou, ik zag niet veel jongeren, ik zag wel veel ouderen. Volgens mij was het de oudere dag, de oudere jongere dag, ik weet het niet. Maar goed, vandaag verwacht men dus 15.000 jongeren. Ja, en de eindopbrengst van de Europa Run die wordt vanavond bekendgemaakt. Het is een record aantal mensen wat meegedaan heeft aan het loop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker. En de kwartfinales van het WK 3x3 basketbal worden gespeeld. Alle wedstrijden van de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg zijn live te zien via een stream op nos.nl en de NOS-app. Ja, die hebben alle rechten van de wedstrijden. Ja, de vrouwen die spelen om 5 uur tegen Hongarije. En de mannen die spelen om 6 uur tegen Servië. En nog nieuws uit de wereld. Het Amerikaanse leger zegt verschillende Iraanse ballistische raketten en drones te hebben onderschept. Deze raketten en drones waren volgens het leger gelanceerd richting de straat van Hormuz en landden rondom de Persische Golf. Ja, en de Oranjevrouwen, ik weet niet of je het gezien hebt gisteren, die waren aangeslagen. Die hebben fix verloren. Een 3-2 nederlaag. Nieuwe regels. Het veld was nat. Het was slordig spel. De ploeg van de bondscoach Arjan Vuurink, die was ook een beetje boos. Het staat ook in het nieuws dat de boel fataal is geworden. Vooral de nieuwe regels. Vooral het moment in de 69ste minuut zal in de hoofden van de oranje vrouwen nog blijven spoken. Er was een snoei aan de tackle op Jackie Groene. En toen kreeg Nederland een penalty. Maar vervolgens gebeurde er in Cork iets opmerkelijks. Omdat de scheidsrechter om onbegrijpelijke redenen geen gele of een rode kaart kon geven. Gaf men die aan de penalty veroorzaker, Aouif Manion. Nou, toen moest Groene door de nieuwe regels van de FIFA na haar behandeling minimaal 1 minuut buiten het veld blijven staan. Ja, het is te gek voor woorden. Ja, ik vind het een beetje rare nieuwe regels. Ik zag dat ook al bij Nederland-Algerije. Hè? Dat je dan een minuut buiten het veld moet staan. Het zijn vreemde regels. Maar goed, het is beslist door de FIFA. En er is niks aan te doen, hè? Nee. Goed, voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. We zijn er nog tot 9 uur, hè? Ja, en vanavond kunnen we misschien wel even lekker gaan stappen of zo'n cafeetje pakken of een bardansje. Ja. Een weekend met je vrienden.

We hebben hier dan in het Van Vliet Huis zo'n muzieklijstje. En in dat lijstje daar zet iedereen liedjes in. Nou ja, dit liedje is er ook gisteravond ingezet. Waarom weet ik niet, maar het is wel een leuk liedje. Ja, Wem, beetje onbekend. Credit Card Baby hoorde je, hè? Ja, ik had nog iets vergeten te melden, want vandaag is er nog meer groot nieuws. Want de Amerikaanse rapper die geeft zijn eerste optreden in de Gelderloom. Voor Intiwi, oftewel Kanye West. Ja, buiten het stadion wordt een protest verwacht. De komst van de omstreden rapper die leidde de afgelopen week altijd ophef. Nou ja, vanwege zijn pro-nazistische uitspraken en acties, hè, want hij heeft wat geflikt. Hij heeft zelfs t-shirtjes met hakenkruizen verkocht en zo. Ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft. Maar in elk geval, hij geeft het optreden. Het mag ook, want de rechter heeft het besloten. En het is vandaag allemaal in het Gelderdome in Arnhem. Ja, er worden ook protestacties verwacht, hè, van mensen die het helemaal niet eens zijn met het concert. Maar goed, hij mag vooralsnog gewoon gaan optreden vanavond. Hè. Het is wel leuk, want deze versie van Michael Jackson, daar speelt Kanye West ook een rol in. Ja. Luister met aandacht, hier is Billie Jean uit 2008 met de Kanye West remix. Yeah,

Shirley Bassey and the Propeller Heads. En history repeating, de geschiedenis die herhaalt zich. Ja, heel actueel natuurlijk als je al die oorlogen weer ziet over de hele wereld. Hè. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1882, dat is even geleden, het elektrische strijkijzeren wordt gepatenteerd. De uitvinder die komt uit New York, hij schrijft de vinding op zijn naam. De naam van de man is Seeley. De man was vast en zeker herkenbaar aan zijn keurig gestreken overhemden. Ja. En op deze dag in 1930, even later, William Bewe en Otis Barton die dalen met hun bathysfeer dieptebol af in de zee bij Bermuda. Ze bereiken de recorddiepte van 274 meter. Ja, en als laatste uit het verleden in 1933 een heel erg Amerikaans fenomeen opent voor het eerst zijn deuren. De drive-in bioscoop is er namelijk voor de allereerste keer in 1933. Ja, en op het scherm van 12 bij 15 meter wordt de film Wife Beware vertoond. Het scherm is zo neergezet dat ongeveer 500 auto's ruim uitzicht hebben op het doek. Ja, dat maak je tegenwoordig niet zoveel meer mee, hè. Dan moet je gewoon naar de bioscoop. Maar met een auto, een drive-in bioscoop, volgens mij hebben we die niet meer, hè. Nee. Maar goed, misschien dat er een ondernemer luistert die denkt van laten we dat eens een keertje gaan doen, hè. Dat is misschien wel een leuke gat in de markt, hè. Ja. En op deze dag is het de Wereldongedierte Dag. Oftewel de World Pest Day. Vandaag wordt men geattendeerd op het belang van ongediertebestrijding voor de volksgezondheid. En ook wat we zelf kunnen doen, hè, om ongedierteplagen te voorkomen. En dat staat allemaal vandaag op deze dag centraal.

0: create hot.
1: Ja, klein beetje boter naar de maaltijd. Want het liedje is al oud, hè, 2024. Maar ik draai hem nu voor het eerst, zie ik, hè. Ja, Cameron Whitecamp en Medusa bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en het zit er alweer bijna op voor deze uitzending op deze relaxte zaterdag. Ik wil even vertellen wat voor weer het wordt. Altijd actueel, hè. Altijd willen we dat weten, hè. Wat gaat het vandaag doen? Nou ja, regen in elk geval in de middag. Wolkenvelden. En er is ook een zone waar dan zeg maar veel regen uitkomt. We hebben een matige aan zee, vrij krachtige zuidenwind. Morgen, dan wordt het wat beter. De temperatuur gaat iets meer omhoog. Er zijn wat minder buien. Maar helemaal droog houden we het ook niet, hè?
2: Helaas niet.
1: Goed, een van de laatste liedjes in deze zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen.

0: hoogstwaarschijnlijk vanaf woensdag. Dan laten de weerkaarten zien dat we dan wat meer zon krijgen. Hè? Ja, goed. Agda en de Munnik hoor je.
1: Doei, doei, houdoe, toedeledo.
0: Dat was het weer.

zijn we er weer met de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Graag tot dan. Veel plezier en tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
24: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
25: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
26: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
27: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker.

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
16: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. De Arnhemse burgemeester Mark Koes heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Mark Koes heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Mark Koes zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag geeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. Op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996 waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws.

0: Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en het trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.

0: langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
17: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
20: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Goed zo.
26: Langstraat FM.
27: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Lijkt wel een accordeonnetje, hè? Leuk. Ingrid was dat, To Have For Two. Leuk dat je erbij bent. Het is vandaag de zesde. Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor succesnummers. Ik ben Robbers Niemani. En ik ben tot 2 uur aan jouw apparaat. Met de leukste gouden ouwe. En we hebben natuurlijk ook wat nieuw werk tussendoor zitten. Maar voornamelijk lekker gouden ouwe. De kettingplaat komt ook voorbij. We zijn geëindigd met Simon & Garfunkel met The Sounds of Silence. We beginnen met iets heel leuk vandaag.

Twee cd's brachten ze uit, Traveling Wilburys en The End of the Line. Ze bestonden maar twee jaar, van 1988 tot 1990. En wie zaten erin? Nou, George Harrison natuurlijk, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Dat was The End of the Line. Daarvoor zat Marco Borsato, Sita en Lopen over water. Dat is Chaotic. En dan I Think I Love You.

Afrika was dat, een La Bomba. Heerlijk. Dit is origineel van de Zutons. Soms zijn de covers mooier. In dit geval van Amy Winehouse ook. Hier is Valerie.

heeft hij mooie muziek gemaakt, hè? Shakira was dat. Cosi Celeste. Oh, heerlijk, hè? En ik heb het voorrecht die muziek te mogen draaien hier op Langstraat FM. We zijn te beluisteren via FM 106.8 voor regio Waalwijk. Voor Heusen zijn we op 105.7 te beluisteren. Via DAB Plus Digitaal op Midden-Brabant 8A en Noord-Brabant op 6C. Dus je kan niet om onze heen eigenlijk. Zo weer een voorbeeld van een hele mooie cover. Origineel van Simon Freek. Deze vind ik persoonlijk mooier. Milo.

Gaan we over met een vleugje nieuw werk. Dat is deze van Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling hier op Langstraat FM. We zijn toegekomen aan onze kettingplaat. Vorige week was het Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Wat hebben we vandaag in de pet of voor je? Dat is deze plaat uit de jaren 70. We beginnen vandaag met de E dan, hè? Elvis Costello en The Attractions. De titel van het ding heet All of Us Are We, de kettingplaat voor deze week.

bereikte bij ons de achterplaats in de top 40. Tevens zijn grootste hit trouwens van hem. Spank was ook nog een klein hitje van hem. Dit was Dance Across the Floor. We hebben het natuurlijk over Jimmy Bob Horn. Daarvoor zat de kettleplaat van Elvis Costello en de Attractions en Oliver's Army. We betekent dat we volgende week met de Griekse ei gaan beginnen. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Het lijkt me al best wel moeilijk. Onderweg zijn nog twee nummer 1 noteringen. We gaan eerst terug naar de jaren 80. Dat doen we met Men at Work. At Work, ja. Hier

gaan ze weg. Man at Work en Down Under hierbij langs Straat FM. Wat stond er nou op 6 juni 1978 op nummer 1? Nou, dat is deze plaat van Bonnie M. Dat was een plaat eigenlijk met twee A-kanten. Rivers of Babylon, dat was eigenlijk de bekendste. Maar de B-kant, eigenlijk de AA-kant, was Brown Girl in the Ring. Maar we draaien deze plaat. Rivers of Babylon, Bonnie M.

1984 stond het op 6 juni op nummer 1. En een kleine toegift voor vandaag. Michel Depeche en hier is Pour un Flirt. En dat is één laatste plaat van vandaag.

En tot zover Michel Debesch, want we gaan naar een tijd zijn van 2 uur. De volgende plaat die laat ik uitlopen tot de reclameboodschappen en het nieuws van 2 uur. Wij spreken weer af volgende week, want dan ben ik er weer. Geniet van het weekend, tot dan. Hey.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim

0: 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
15: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Goed zo.
24: Langstraat FM.
25: Dit is de flitsschijf van deze week.
26: Bente met 321.

0: 3, 2, 1. Dat is dan de nieuwe zinger van Bente. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Nou, vanuit de welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 23. En het is de lijst van zaterdag 6 juni 2026. Het is voor de 332ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 13 stijgers, 17 zakkers en 5 nieuwkomers. Dat betekent ook dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
3: Ik ben een aanslover, een echte vuifgozer.
2: 47.
3: I can't move on, baby doll, wait no call.
2: 46.
4: Ik wil je helemaal, ik wil je helemaal, helemaal voor mij alleen.
2: 44.
5: Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komt vanaf van langs bij kleintje.
2: Nummer 41.
6: Baby, you could say, hey, be the night.
2: 38.
7: I'll take tonight.
0: Zes verdwenen platen, want we hebben trouwens ook nog een platen die opnieuw binnenkomt. En die was ik eventjes over het hoofd gezien. Maar goed, laten we even kijken naar de platen die verdwenen zijn. Allemaal netjes weer op een rijtje gezet door onze Kees. Nummer 50 vorige week nog. Uitslover van Samuel Wilton samen met de bankzitters. 12 weken genoteerd en 285 punten. 107 punten en 7 weken in de lijst. Dominique Fiek met de Babydoll. Vorige week stond hij op 47. 46 vorige week. Ik wil je helemaal van Monique Smit. Een oude flitsschijf. 9 weken lang stond ze genoteerd en 190 punten. 12 weken in de lijst en 305 punten voor Lil Kleine en Milo laat het lukken. Het nummer heet de lijntje en stond vorige week nog op 44. 41 vorige week, Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. 6 weken in de lijst, 65 punten. En 931 punten, 27 weken in de lijst. Shannon Sparrow met Die On This Hill. En die plaatsen die vonden we vorige week dan nog op nummer 38. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we nu van starten met de lijst van deze week. Op nummer 5. Daar vinden we meteen een zakker. Plattige kwam vorige week binnen op nummer 48. De nieuwe single van Milk Inc. En die heet Medicine. En 49 is de eerste nieuwkomer. Shannon Sparrow, daar hebben ze alweer. Met het nummer Material Lover. MUZIEK

Shannon Sparrow hoort hier met Material Lover. En dat is deze week binnengekomen op nummer 49. Nummer 48, die komt van 49, staat al 4 weken genoteerd. Donnie en Senna met Waar Blijf Je Nou?

Waar blijf je nou? Donny Hoddy hier samen met Senna. Deze week op nummer 48 van 49 afkomstig. En de plaat die zat inmiddels al 4 weken genoteerd in de Flits in de 50. De volgende plaat die komt in de 12e week opnieuw binnen. En dan hebben we het over Midnight Sun van Sarah Larsson.

0: Midnight Sun. Sarah Larsen in de 12e week opnieuw binnengekomen in de Flits in de 50. Ik ben benieuwd hoe lang ze het deze keer vol gaat houden. Nummer 46, dat is een plaat die vorige week nog 45 stond. 21 weken genoteerd. Be Mine, en dat is de single van de kameraden. Die slaan we over. Nummer 45 gaan we wel draaien. Dat is een nieuwkomer. En dat is de flitskijk van vorige week. Vanessa Paradis. Yeah, yeah, yeah.
1: Nu in de Flits in de 50.
2: Nummer 45.

Vanessa Paradis komt deze week binnen op nummer 45. En dat was dan de flitsjij van vorige week. 44, die komt van 40 Miles Away van Offenbach in de 21ste week. En op 43, Sarah Larsen nog een keer.

0: Rushlife van Sarah Larsson staat inmiddels al 26 weken genoteerd in de Flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 43. 42 hebben we weer een nieuwkomer. No Nonk met Lil Kleine en Ewa Safi.
1: Nummer 42.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 die is over zich gaat van 15 naar 40 weer. Of 50 van 48. Milk Inc. en Madison. 49 nieuw, eerste nieuw binnenkomers. Shanna Spiro met Matchville Lover. En na 4 weken staat Donnie en Senna nog in de lijst op 48. Kom van 49, waar blijf je nou? 47 is terug van weg geweest in de lijst in 12 weken notitie voor Sarah Lawson en Midnight Sun. En 46 komt van 45 als inplaatsverlies voor Kamrat en Be Mine. Ex-flitschijf is Vanessa Paradis en Les Sapin de Cor. 45, dat is dus een nieuw binnenkomer. Dan 44 van 40 is Miles Away van Offenbach. En Sarah Lawson, Lush Life, na 26 weken op 43 blijven staan. 42 is nieuw, de derde nieuw binnenkomer voor Nuano, Lil Klein en Ewa Savi. En dan op 41 van 34 is om milieu te vinden 24 Hours ex-flitschijf. Op 40 tot slot is nog een nieuw binnenkomer te vinden voor Shakira en Burna Boy en Die Die.
2: Yeah.

Deze week binnengekomen op nummer 40 Shakira samen met Burna Boy en het nummer Die Die. En dan gaan we verder met nummer 39. En dat is een plaat die van 35 afkomstig is. En die wou even niet starten. Hier is Bar Minium. In

Chris Cummin en dan Lassa hoor je met Bar Medium, oftewel de Starboy. 8 weken zijn ze genoteerd en deze week zakken ze weg van 35 naar nummer 39. 7 weken staat er deze single van Bruno Mars genoteerd. Risk It All, het zou de opvolger moeten zijn van het nummer I Might, maar deze is nog veel harder op zijn terugweg. Vorige week 33 en deze week nu 38.

0: Risked All van Bruno Mars. 7 weken genoteerd en nu weggezakt van 33 naar nummer 38.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.

De nieuwkomers, eventjes op een rijtje gezegd door onze Kees. 49 was een Material Lover van Sienna Spyro. Op nummer 47 was een plaat die opnieuw binnenkwam in de flitsende 50. Midnight Sun van Sarah Larsen. En Le Sapine du Coeur van Vanessa Paradis kwam binnen op nummer 45. De flitsschijf van vorige week. Nano, samen met Lil Kleine met Ewa Safa, kwam binnen op nummer 42. En Die Die van Shakira en Burna Boy kwam binnen op nummer 40. En de hoogste nieuwkomer van Jugal en Solta is deze week op nummer 37 nieuw met het nummer Jamaicaan, oftewel Bam Bam.

0: Jamaican Bam Bam, dat is wel heel duidelijk dat die plaat zo heet. Deze week binnengekomen op nummer 37. Dan nummer 36, die komt van 25, staat al 12 weken genoteerd. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

Vorige week kwam ze opnieuw binnen op nummer 42. En nu is in de vierde week doorgestegen naar nummer 35. We hebben het dan over Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Nummer 34, die komt van 30. Max en Andy Grammer.

The Thing I Love. En dat is dan de single van Max en Eddie Kramer. 14 weken staat de plaat genoteerd. En helaas moet de plaat teruggaan van 30 naar nummer 34. De laatste op dit uur wordt nummer 33. En dat is die van Baby Recha en New Religion.

0: Dit is de flitsschijf van deze week.
1: Bente met 3-2-1.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
7: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
6: Dat klinkt goed.
7: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
6: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
7: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten.

0: over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieber hoort hier samen met Nicki Minaj. 6 weken staan ze genoteerd in de Frits in de 50. En zakken deze week weg van 27 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Frits in de 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

Ja, de top 3 van vorige week heb ik eventjes voor je. Op nummer 3, American Girls van Harry Styles. Op nummer 2, I Just Might. En dat is dan de single van Bruno Mars. En op nummer 1, Fever Dream van Alex Warner. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, dan moet je nog zeker 2 uur luisteren. Dan ga je het antwoord weten. Want zover zijn we nog niet. Want we zijn nu pas aanbeland bij nummer 31. En daar vinden we Miss Montreal met Schuilen.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het volgende overzicht van de flitsende 50. 40 is nieuw. Dai Dai, Shakira onder andere en Burna Boy. Fresh Kim en Lassa met Bare Minimum Starboy op 39. En op 38 van 33 is dus ook verlies voor Bruno Mars, Risk It All. En bij binnenkomen nog eentje. Jukul en Solito met Jamaican Bam Bam. 37 nieuw. 36 komt van 25. Is Bella Kay. I love it, I love it, I love it. En 42 gaat naar 35 stijgen. Taylor Swift in de vierde week. Elizabeth Taylor. 30 naar 34 is voor Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En Bibi Rexha en Faithless in de vierde week. New Religion staat op 33, komt van 36. 27 gaat naar 32 voor Beauty and a Beat. En dat voor Justin Bieber en Nicki Minaj. En Miss Lonzy als Explicit schrijvers zijn hun met schuilen op 31 te vinden. 30, de slot van dit overzicht, komt van 28. OG, Something Perfect.

Something Perfect, de nieuwe single van No Gene. 4 weken lang zat de plaat en nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij terug van 28 naar nummer 30. En het is een oude flitsschijf.

Twee platen non-stop, tranen van goud van Arjen Blommaert samen Zoe Boulevard. Twee weken staat de plaat genoteerd en ging deze week omhoog van 39 naar nummer 29 in de tweede week dus. En 14 weken hoorde je al Drive C van Maal Smit en Neil Horan. Ze zijn weer opnieuw aan het klimmen. Deze week maar één plaatsje van 29 naar 28. Een plaat die flink zakt. Van 18 naar 27 is deze van Taylor Swift.

Open Light van Taylor Swift staat al 25 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En deze week zakt ze weg van 18 naar 27. 26, die komt van 15. De nieuwe single van Olivia Rodrigo staat 6 weken genoteerd. En ze valt behoorlijk naar beneden toe. Met andere woorden, Drop Dead. En dat is de titel.

Ik ben vorige week naar de film geweest van Michael Jackson. En mede dankzij die film van Michael Jackson is Billie Jean weer volop in de belangstelling gekomen. En in de derde week staat hij nu genoteerd op nummer 25 van 31 afkomstig. En dat hij slechts 3 weken genoteerd staat, dat komt omdat in 1983 de flitsende 50 nog niet bestond. Lig in

Nou, ik hoop toch dat je langer dan 20 seconden bij mij wilt blijven. Je hoorde de single van Ruben Hillen. En Ruben is de winnaar van de Voice of Holland 2026. Nummer 22, dat is een zittenblijver. Staat al 10 weken genoteerd. Het is de nieuwe single van Jenny Grohl. En het nummer heet I'm Good.

I'm Good van de Jelly Roll blijft deze week staan op nummer 22. Dan 21, die komt van 14, zat ze 13 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Bazaar met Nacht in Amsterdam.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Richt ik naar nummer 20 nu in het volgende overzicht. De nummers 10 die we weer gaan doornemen. OG met Something op nummer 30 van 28. En 29 komt van 39. Dat is 10 plaatsen winst voor Aaron Blommet. Zoe Levee met Trainen voor Goud. Dan Drive Safe, Miles Smith, Neil Horn, 14e week, 28 te vinden. En 27 komt van 18, Taylor Swift, Abilite, met als flitsschrijvende alweer 25 weken in de lijst te vinden. Olivia Rodrigo, Drop Dead, op 26 komt van 15. En 25 komt van 31, dat is ook wellicht de win voor Michael Jackson, Billie Jean, derde week. 24 blijft 24 ten opzichte van vorige week. Fleming en Meteor in 23 weken genoteerd met Niet Nodig. Ruben Hillen, 20 seconds. Loop 23 komt van 37. En 22 blijft 22 voor Jelly Roll en I'm Good. 21 dan, van 14 gezakt dus naar 13 weken. Dex Flits schijf Bazaar, Nacht in Amsterdam. En 20 blijft 20 voor Maxime, Babette en hoe dan ook, 15e week.

Zij hoort bij mij, Chris Kroos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. 6 weken zijn ze genoteerd en deze week op nummer 18. Nummer 17, daar vinden we Sam Fender samen met Olivia Dean. En het nummer heet Rein Me In. Now let go of everything I've heard.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarde van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En vier bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur, waar je maar 100 mag. Alle vier moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je

0: autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

0: Kingdom op 4, en dat is dan de single van Cameron. De White Come 4 weken zat hij genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 23 naar nummer 16.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

0: American Girl van Harry Styles stond vorige week op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars stond vorige week op nummer 2. En The Fever Dream van Alex Horner op nummer 1. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, kom je vanzelf het antwoord tegen.
1: Yes, me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
4: Mmm, lekker.
5: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat te zeggen. Maar we nou niet gek.

Maak me nou niet gek, Lil Kleine hoorde je samen met Samuel Wilton. 5 weken staan ze genoteerd. En deze week gaan ze weer omhoog van 17 naar nummer 15. Een plaats die ook weer omhoog gaat, dat is deze van Suzanne en Freek. Dankzij hun concerten. Halverwege 26 naar 14 gestegen.

0: mij, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Je hebt mij van de Kevin samen met Roxy Dekker staat 4 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 13. En ook op nummer 12 vinden we het zitten blijven. Robert van Hemert samen met de Donnie en het plaatje heet Moet dat nou?

0: hallo.
1: Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie staan 18 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 12. Zes weken staat Justin de Wild nu genoteerd met zijn Cheerio. En die blijft staan deze week op nummer 11 in de flitsende 50. En dat is dan toch wel de zomerrit van 2026.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 in het volgende overzicht flitsende 50 met Maxime en Babette. Hoe dan ook op 20. 19 is voor Juste, Jack Style en John. Turn the lights off, 12e week. Dan 18 van 16, dat is twee plaatsverlies voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, ex-flitschijf zijnde, Zij hoort bij mij. En 17 komt van 21, Sam Fender met Olivia Dean en Rain Me In. 16 dan, van 23 is Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear in de vierde week. Een weekje langer, staat 5 weken in de lijst. Lil Kleine, Samuel Welter, maak me nou niet gek op 15. 14 van 26 afkomstig, flinke stijger van Suzanne Freek, halverwege 11e week. En 13 blijft 13 voor Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. 12 blijft 12 voor Robert van Hemert en Donny. Moet dat nou? En 11 blijft 11, Justin de Wild en Sirio. En ook 10 blijft 10, Samber en Homebreaker.

Homewrecker, en dat is dan de single van Sambre. Die blijft deze week staan op nummer 10 en dat in de 15e week. De langst genoteerde is deze week 39 weken in de lijst. Olivia Dean, Man I Need.

Mr. Know-It-All, dat is dan de single van Daddy Swims. En 7 weken lang zat hij nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week is hij blijven staan op nummer 8. En ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het een veel grotere hit zou worden. Maar helaas, dat is dan toch niet gebeurd.

So Easy to Fall in Love. En dat was dan de plaat van Olivia Dean. Die je hoorde hier zo op de flitsende 50. Even kijken, de plaat die stond 31 weken genoteerd. En zakte van 4 naar nummer 7. En zojuist hoorde je Shakira met Zoo. 19 weken lang zat die plaat genoteerd. En zakte van 5 naar nummer 6. En in de flitsende 50 zijn we nu aangebeland bij nummer 5. Die komt van 9, staat 8 weken genoteerd. Het is Another Futuring Ultra 54. En het nummer heet Talk to You.

Als ik een leuke plaat heb, deze van Bauza. Magnetic heet het nummer. En stijgt deze week van 6 naar nummer 4. En dat in de 9e week. En ik ben benieuwd of de plaat volgende week nog doorstijgt. Want vorige week was het naar nummer 3 gestegen. Harry Styles met American Girls. Hij staat inmiddels al 12 weken genoteerd. En deze week is hij helaas blijven staan op de 3e positie.

American Girls, deze week blijven staan op nummer 3. Nou, en dan draai je het eigenlijk al. Wat staat ze dan op nummer 2? Nou, dat is ook een zittenblijver. 12 weken lang heeft hij al op nummer 1 gestaan. En nu in de 20ste weken blijft hij staan op nummer 2. Bruno Mars, daar heb ik het over met I Just Might.

0: Oranges March van Bruno Mars. 20 weken lang nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de Flits.

0: is de flitsende 50.
1: Pakken we straks de nummer 1 erbij. Nu gaan we aftellen van 10 naar nummer 2. Maar 10, die komt van 10. Blijft ze staan. Samber, Homewrecker. Olivia Dean, Mijn Eye Niet, van 7 naar 9, gezakt met 2 plaatsen. De ex-flitsschijf van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, blijft op 8 staan. 4 gaat naar 7. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 31 weken alweer in de lijst. En Shakira met Zoo op 6 komt van 5. 9 gaat naar 5 voor Another en 54 Ultra en Talk to You. En na 9 weken staat Bauza met Magnetic op 4. En die komt van 6, dat is 2 plaatsen winst. 3 blijft 3, Harry Styles, 12 weken American Girl. En 2 blijft 2, Bruno Mars, I Just Might, ex nummer 1 na 20 weken op 2 dus.
0: Nummer 1.
2: En voor de 7-8-1 volgende week nu op de eerste plaats. 4 voor 3 van Alex Warner en dat staat in totaal 13 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Nou, dat was hij weer voor deze week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl en dan klik eventjes op jouw top 5. Vul je 5 van jouw favoriete platen in. En dan kunnen we volgende week weer een flitsende 50 doen. Dus wat ons betreft graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Kopingsdienst Koelman. De specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur. Daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer verspreidt over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind. Later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. En dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.

0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?

dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden. En hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij. Een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.
1: Goed zo.
6: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

De Bengals, Manic Monday. Aan het begin van deze aflevering Peetse Platen praten hier op Langstraat FM. Tot 9 uur zijn we weer bij op deze zaterdag de 6e juni. En we hebben weer een nieuw album van de maand. De cassetteagenda natuurlijk. En in de tweede uur weer de partyagenda. Dit was eigenlijk de plaat waar ik eigenlijk vandaag mee wou beginnen. Maar het kost net niet op tijd om hem in de computer te zetten. Cock Robin, The Promise You Made. Uit 1986.

Miles Smith en Wait For You kwam er weer uit 2024. 18 zijn we terug van weg geweest. Ditmaal met You Got The Look.

iTunes, You Got The Look, hun allernieuwste single. Ditmaal geen nummer van ABBA, inderdaad. Nee, van Roxette kende je natuurlijk You Got The Look. En dit is Joe Public. Neemt ons mee naar 1992. Live and Learn.

Joe Public en die welbekende Live and Learn uit 1992. Dit is One Giant Leap, tezamen met Maxi Jazz en Robbie Williams uit 2002. My Culture.

Van Giant Leap featuring Maxi Jazz en Robbie Williams, My Culture. Daarmee gaan we terug naar 2002. En dit is de allernieuwste voor Younes, die heet Evenwicht.

Mooie nieuwe zanger van Units Evenwicht. Een vertaling van een nummer van Passenger. En dit is Faces uit 1973. Met daarin natuurlijk Rod Stewart, die zat in die band. Dit is Cindy Incidentally.

0: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat FM. Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, een nieuwe maand, een nieuw album van de maand. Dat betekent de album voor de maand juni. Ditmaal een zanger die geboren is op 18 juni 1942 in Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Heeft als bijnaam Maka. Is actief sinds 1957 tot op dit moment. En heeft als genre skiffle, rock'n'roll, ad-rock, softrock, poprock, klassieke muziek, trance, hip-hop. Kortom, je kan alle kanten met hem op. En dan speelt hij ook nog basgitaar, gitaar, piano, drums, mandoline, blokfluit, klaversymbool, synthesizer, trompet en vele andere instrumenten. Heeft inmiddels zijn 20ste studioalbum uitgebracht. En de release van dat album was op 29 mei. Het album bevat 14 tracks. We kennen hem natuurlijk ook van The Beatles. Maar zijn solo-album, zijn nieuwste, die heet dus The Boys of Dungeon. Ja, dan weet je natuurlijk wel dat ik het heb over Paul McCartney. Het album heeft geen titeltrack. Daarom als eerste track nummer 1. Die heet As You Lie There.

As You Lie There, track 1 van het album The Boys of Dungeon Lane. Het nieuwste album van Paul McCartney. Het album van de maand juni in dit programma Peins Platen Praten. Dus betekent de komende weken meer tracks van dit album. En laten we nu teruggaan naar 1982 met trio en Da Da Da, I Don't Love You.

1982 met Trio en Dadada, I Don't Love You. En kennen we deze nog uit 1996? The President of the United States of America. Een van de grootste successen was deze, Peaches.

Eventjes flinke rocken met The Presidents of the United States of America. Pieces uit 1996. Dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Emma Luca. Ze zingt over...

Emma Luca, haar nieuwste single 2012. Daar heeft ze mooie herinneringen aan. Uit 2025 komt deze van Ray, Where is My Husband?

0: Ray, Where Is My Husband van een jaartje geleden.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in De Mes in Breda. Martin Kerr treedt op in de grote zaal. En vanavond in het Willem II Poppodium in Den Bosch. Wende en het experiment. Dat is helemaal uitverkocht. Vanavond maar dan in Theater Markant Maashorst en Lude. De Animals en de Bintangs met John Steele, Danny Hentley, Barney Williams en Norm Helm treden op in de theaterzaal. Vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nazan Unsel, Turkse zangeres. In de grote zaal is helemaal uitverkocht. Morgen zondag 7 juni in de Mes in Breda. De Jong Analogus in de grote zaal. En morgen zondag 7 juni in de Effenaar in Eindhoven. Holly Walter en Wim Reeds in de kleine zaal. Morgen zondag 7 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Maarten Hooghuis trio in Club 9. Dat is in de middag. Dan maandag 8 juni in zaal Next van 013 in Tilburg. Don Broco en Slay Squad. En vrijdag maandag 8 juni met dan in de Main van 013 in Tilburg. Patrick Watson en La Force. Maandag 8 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Cas Hendricks in Club 9. En maandag 8 juni eveneens in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nora Brown with Stephanie Coleman in Cloud 9. Ook maandag 8 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Theo Katsman in de grote zaal is helemaal uitverkocht. Gaan we al naar de woensdag 10 juni in de Leestier de Waalwijk. Cor Bakker en Maarten Heijmans. Met muziek van Ramses Shaffi onder andere in de Rabozaal. Woensdag 10 juni in het Willem II Poppodium in Den Bosch. Chaser en Ink Bom in de grote zaal. En donderdag 11 juni gaan we dan naartoe. In Tivoli Vredenburg in Utrecht. Wende en het experiment. Ook daar is helemaal uitverkocht. Het is trouwens Tivoli de Helling in Utrecht. Donderdag 11 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ilse in Club 9. En ook donderdag 11 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Kiotic treedt op in zaal Ronda. Vrijdag 12 juni nog tot slot. Theater aan de Praal in Den Bosch. Stef Bos in de Casinozaal. En vrijdag 12 juni in de Lieve Kampenos. Donna's Hot Stuff met Tribute to Donna Summer in de Grote Zaal. Vrijdag 12 juni in Tivoli De Helling in Utrecht. Nou zeg ik het wel goed. Wendy en het experiment nog een keer. Ook deze avond is uitverkocht. En vrijdag 12 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Amina in Club 9. Ook dat is uitverkocht. En tot slot vrijdag 12 juni eveneens in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nog een keer Kiotic in zaal Ronda. Deze avond die is helemaal uitverkocht. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

Chaotic, een doorbraaksingle. Derma en Vink, I Love You in een 2.0 versie. Dus deels Nederlandstalig opnieuw uitgebracht. Gisteren kwam die uit. En donderdag en vrijdag staan ze dus in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. En voor de donderdag zijn nog kaartjes verkrijgbaar. Volgens mij is het ook lang geleden dat ze hebben opgetreden. Dit is Ticket 3R Lewis met Mrs. Kisses. Nieuwe single.

Tech 3 Hour Lewis, leuke nieuwe single, Miss Kisses. Hier bij het platenpraat op Langstraat FM. De eerste uur zit er bijna op, sluit af met een feestje van Wanda Jackson uit 1960. Let's have a party. En dan gaan we zo meteen ook in het tweede uur van Pijn's platenpraat doen. Dus laat hem aanstaan.

0: met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

bekendste van New Order was ongetwijfeld Blue Monday. Maar deze was toch ook wel leuk om het tweede Europese platenparade mee te beginnen. Uit 1984. Tears Like Us. Je hoorde dus New Order aan het begin van het tweede uur van Peits platenparade. Op deze zaterdag de 6 juni. Tot 9 uur nog veel meer leuke muziek. En ook de partyagenda staat nog te wachten. En ik denk dat we wel eventjes een zonnedans mogen doen. Want we hebben al heel wat regen moeten verwerken afgelopen week. Ook al was het dan wel erg nodig over de tuin. Klank Carousel. Uit 2013 alweer. De zonnedans. MUZIEK

Carousel, de Zonnetans, kwam alweer uit 2013. En dit is nieuwe muziek van Kaffer Hauser samen met Jolien.

Hauser en Jolene met Nike's leuke nieuwe single. Dit werd een grote nummer 1 hit in 1990. En ook de eerste single was dit voor Adventures of TVV. Welbekende Dirty Cash.

Adventures of Stevie V en Dirty Cash uit 1990 kwam die alweer. En is ook nog in verschillende andere versies later uitgebracht. Dit is Sandy Rivera en Hayes. Terug naar 2007 met Freak.

Frik hoor je van Sandy Rivera en Hees, inderdaad, kwam uit 2007. Dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Zoë Tauran en Luna. Ja.

Zoe Tauran en Luna, hun nieuwste single die heet Twin. Laten we dan naar 1977 gaan met deze van Sharon en Love in C Minor.

5 of 26 jaar is. Dus ze komt uit Duitsland. Karel van Ee hoorde je. Haar allernieuwste single die heet Into You. Laten we dan teruggaan naar 1983. Funky van de bovenste plank met Glenn Jones. I Am Somebody.

Heerlijke oude funkmuziek uit 1983 van Glenn Jones. I Am Somebody, hier de Peitsbladen praten op Langstraat FM. En nu naar 1992 gaan we. Deze van Blue Pearl.

kissed the razor's edge.

Blue Pearl uit 1992 en Can You Feel the Passion? En dit is het nieuwe van Sluwe Vost samen met Bruinzin. Ze vinden het warm genoeg. Nou, mogen we een paar graadjes bij toch, hè? En een lekker beetje zonneschijn in elk geval. Die rekening beginnen we toch langzaamaan weer een beetje buiten te worden.

0: That Thing Is You, een nummer van een jaartje geleden van Sinks.
1: Peters Platenparade, partyagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de partyagenda voor deze zaterdag, de 6e juni. Naast de vele festivals die er vandaag weer waren, zijn er ook nog wel een paar leuke feestjes in de clubs in Nederland. Zoals Jenny, de Pride After in Club Puma in Utrecht. Vanaf 10 uur tot 4 uur met inderdaad Jenny daar. Dan ook, zoals elke week, Brainwashed Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar vandaag Ramundo, Joshua Walter, Jennifer Cook, MC Hates. En in de andere zaal vind je ook nog Joey Kias. En toch van Rotterdam ook weer lekker feestje. Vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Castarena, Gino da Coda, Hutu, Lozo, Marcin Picalema en Nick Katsia. Nog een leuk feestje in Utrecht. In Basis vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Met Clarissa Kimski en Raul Fournier en Jonty. En tot slot nog een leuk feestje in Amsterdam in Panama. Vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Daar heel de nacht Raving Charlie. Dat waren eigenlijk een leuke feest voor deze zaterdag de 6 juni. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Leuk nummer van 26 jaar geleden weer, deze All I Do van Kleptomaniacs. Laten we dan teruggaan naar 1988. Kennen we deze nog van Humanoid? Stakka Humanoid.

De Humanoid, Stekker Humanoid. Terug gingen we naar 1988. Verder Legrand kennen we natuurlijk ongetwijfeld van Put Your Hands Up for Detroit. Maar hij blijft leuke muziek maken. Zo ook zijn nieuwste lied, Monster.

Tijdelijk Rand en Monster. Leuke nieuwe singles ook kwamen aan het einde van deze Peits platenparade van deze zaterdag. De 6e juni. Zometeen de herhaling van Dance Factory. En daarna ook nog And The Beat Goes On. Ook daar van de herhaling tussen 11 en 12 uur. Ik ga een fijne voortzetting van de zaterdagavond toe wensen. Veel plezier dus met de programma's die hier nog gaan komen. En morgenochtend dan kun je weer lekker wakker worden. Hè, tussen 7 en 9 met Erik van Vliet voor de Wekker Wakker. En wil je de playlist van dit programma nalezen? Dat kan. Hij is alweer verschenen op de Facebookpagina van Peits Platenparade. Kun je gelijk een reactie kwijt op dit programma. En dit is ook een leuke nieuwsingel. Daar sluiten we mee af. Prospa en Katama. En Break Free. Graag tot volgende week.

keep on calling me. Every time I try, I just can't break free.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. De politie in Arnhem heeft betogers die antisemitische teksten met zich meedroegen weggestuurd van het stadion waar de vanwege zijn neonazistische uitspraken omstreden Amerikaanse artiest Ye een concert geeft. De demonstranten probeerden de acties tegen dat optreden te verstoren. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument.

0: onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: We are here 'cause you were there.
7: Dance Central.

0: zaterdagavond of donderdagavond. Dat ligt er net aan op welk tijdstip, op welke dag je luistert. Maar dit is in ieder geval een nieuwe aflevering van Dance Factory Langstraat FM. En we zijn weer te donderdag tussen 8 en 10. En dit gehele programma wordt natuurlijk herhaald op zaterdag tussen 9 en 11 uur. Wat een fijne avond is dat ook, hè? Zaterdagavond, ja. De uitgaansavond bij uitstek. Dat is misschien nu nog wel eigenlijk, hè? Ja. We begonnen met een hele fijne plaat. Afkomstig van het album Blast. Ik had daar vroeger een hele mooie picture disc van. Helaas niet meer in mijn bezit, maar dankzij vriend Peter Schouten. Die kwam afgelopen week bij me langs met wat leuke 12 inches voor mij. En daar was dit er één van. 1978 dus, Ain't We Funky Now. Nou, wat hebben we allemaal vandaag in het programma? Natuurlijk wat verzoekjes. We hebben de rap en hip-hop classic. En fijne muziek uit de 70s en 80s. Dus ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten. Ik ben René van der Meer en ik ben er klaar voor.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.

0: Van 78 gaan we een jaartje omhoog. Ik heb het credo, hè.
1: It's 1979. It's René time.
0: En dit is Shirley Bassey. Oorspronkelijk een uitermate langzaam lied. Wat door de een of de ander opgepakt is, gepimpt is. En het is een klassieker puur zang geworden in de disco scene. Waar dan ook ter wereld. Dat is toch leuk om te weten, hè?
2: Funny how a lonely day can make a person say what good is my life. Funny how a breaking heart

We draaien deze vanaf vinyl. En wat me meteen opvalt is dat er is later bij platenmaatschappij EMI nog een andere versie uitgekomen. Die bijna hetzelfde lijkt, maar die is dan nog wat voller, wat pompeuzer. Daar zit een dikker orkest achter. Strijkers zijn daar beter hoorbaar. Ik heb die versie waar ik het net over had ook thuis staan. En die zullen we nog eens een keertje meenemen over een paar maanden. Niet meteen erachteraan, maar toch een hele fijne plaat. Zeker in de gay scene is dat echt de disco hit. Want dat past natuurlijk goed bij dat soort mensen, bij die clubjes. Hè. This is my life and I don't give a damn for lost emotions. Nou, ga zo maar door. Hè. Langstraat FM. En we pakken er weer eentje vanaf het vinyl. Dit is John Davis en de Monster Orchestra. Het lijkt een beetje op Nice and Slow, hè, van Jesse Green. Hoor je dat? Wow, wow. De plaat heet Love Magic. En ook deze komt uit 1979.

John Davis and the Monster Orchestra. Wat een naam voor een orkest, hè? Love Magic hoor je. En dit is meteen een beetje reggae in het programma. Dat komt niet vaak voor. Het komt af van Johan Duivensloot, zijn request voor deze week. Disco Stallion. En de plaat heet Rising to the Top. En dat klinkt lekker vrolijk. We worden daar een beetje blij van. Ja, ik wel in ieder geval.

Het leuke van deze plaat is... Rising to the Top van Disco Stallion is uitgebracht in 2026, dit jaar dus. Dat verwacht je natuurlijk niet van Renéetje van der Meer, hè? Nee. Maar hij is aangevaard door Johan Duivensloot. En het leuke is, het blijft een legendarische disco-klassieker uit 1982. Waarop de plaat van Disco Stallion is gebaseerd. En het origineel is gemaakt door Kenny Burke. Uit 1982, dus een soul- en een jazz-muzikant. Kenny Burke. En dat is dan toch wel een keertje leuk om te horen, hè? Ja. Terwijl Dairon hier druk bezig is met de catering aan het verzorgen. Ja, maatje. Hé, hey, laat je eens horen. Het ziet er lekker uit, hè? Top ziet het eruit. Ik denk dat ik snel een plaat in ga starten. Dan kan ik lekker aanvallen hier, hè? Ja. Vorige week hadden we een plaat van Shalimar, Take That to the Bank. En ik denk, nou, zal ik nog eens een klassiekertje van Shalimar erbij pakken. Vanaf het vinyl. Komt uit 1977. De 70's zitten er lekker in vanavond hier, hoor. Bij Dance Factory. Langstraat FM. Fijn dat je luistert. En dit is natuurlijk Uptown Festival. En dan een inschakeling van prachtige oude platen.

0: half uurtje onderweg alweer. Op deze donderdag / zaterdagavond. René van der Meer is hier op Langstraat FM met Dance Factory. En je hoorde ze allemaal voorbij komen. De grote Motown Klassiekers Uptown Festival was dat van Shalimar uit 1977.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: En vroeger had je een programma op Omroep Brussel. En dat heette Funky Town. Daar luisterde ik altijd naar. Die hebben een cd uitgebracht met The Best of Funky Town. En daar staat ook deze op. Een lekkere plaat van Beware. Featuring Tony Scott. Onze grote vriend uit Amsterdam. En ze hebben een klassiekertje aangepakt. Pick Up the Pieces van de Average White Band natuurlijk. En dat hebben ze lekker gedaan met een dikke vette rap van Tony Scott eroverheen. Dat is altijd een van mijn favoriete platen van Tony geweest. Robbie Koster, die kent Tony Scott persoonlijk erg goed. Gaat er vaak op visite. Gaat niet zo goed met die jongen. We hopen vanaf deze kant dat het weer beter met hem gaat. En mocht hij dit horen, vanaf deze kant van alle jongens van Dance Factory. Juist, Pick Up the Pieces.

0: Cause I know the only one you need is Tony. So pick up the pieces.
1: Ik vind dit lekker hoor. Ik weet niet hoe jullie er thuis over denken. Maar ik denk als je dit in de auto beluistert, dit programma, dan denk ik dat het gaspedaal zo even naar beneden gaat. Dan hoop ik voor je dat je een flitsmeister aan boord hebt. Beware featuring Tony Scott. Pick up the pieces hoor je hier op Dance Factory Langstraat FM. En dit is een mooi meesterwerkje geschreven door Mike en Brenda Sutton. Gezongen door Cheryl Lynn uit de early 80s. En dat hebben we wat gedaan voor in de clubs hoor. Shake It Up Tonight, zo heet het. Wil jij nou ook zo'n klassiekertje horen? Mail dan even naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Dan komt het allemaal wel bij ons terecht. En dat vinden we superleuk.

dat was lekker. Cheryl Lynn, Shake It Up Tonight. Dance Factory, langs ATFM, daar luister je naar. En dit is de rap en hip-hop classic, gekozen door Johan Duivensloot. Dankjewel Johan, als mede muziek samensteller van dit programma. Maar hij heeft er wel verstand van, die jongen hoor. Dit is de Sugar Hill Gang, Apache.

0: off his mask. He kicked off the shoes and did the monster mash. Tonto came along, saw what was happening. His head began to bop and his foot started to pat and go slam, dunk.
1: Ah, dank dat ik zit met verbazing te luisteren naar deze plaat. Niet dat we hem niet kennen natuurlijk, maar waar wij allebei tot de conclusie kwamen van. Vooral dit, hè. Hoonga, hoonga, hoonga. Ja, dan maak ik een plaatje op een bestaand melodietje. Wat ik even niet kan plaatsen zo snel, maar daar komen we straks nog op terug, denk ik. Maar dan krijg je toch een hele leuke plaat, ja. Over leuke platen gesproken. Dankjewel Johan trouwens voor deze bijdrage. De rap en hip-hop classic dus van Sugar Hill Gang. Apache. Beetje bekender werk. Ook hier in dit programma natuurlijk. En een lekkere plaat van Vicky Sue Robinson. En hoe het heet, dat zegt ze zelf.

Vicky Sue Robinson in de 7 inch, oftewel gewoon de single versie zoals die vroeger ook altijd in de hitparades gedaan werd op de diverse zenders. Zeezenders vooral, ja, toen. Ja. Goh, dit klinkt lekker. Komt uit 79, kan dat anders, hè? Het zijn de dames Poussé. En Never Gonna Say Goodbye To You. Hier gedraaid. Waar hoor je deze platen nou anders nog, hè? Toch nergens. Alleen maar hier bij Dance Factory. Dus ik zou ook willen vragen of je onze LinkedIn-pagina en onze Facebook-pagina zou kunnen volgen. Ga dat even opzoeken, gewoon Dance Factory. En dan ga dat lekker volgen. Dan blijf je op de hoogte van alle actuele zaken rondom dit programma. En ook nog wat externe zaken die er binnenkort aan gaan komen. Dus doe dat gewoon. Dance Factory op Insta en op Facebook. Volg het en blijf op de hoogte.

zou je daarmee bedoelen? Mr. D? Oei, oei. Oei, oei. Ik ken een plaat, die heette Oei, oei, wat lekker. Dat was van Barend Servet, volgens mij. Dit waren ze, de dames van Poussé. Langstraat FM. En dit is alweer mijn laatste. Wat gaat het toch snel, hè? De tijd gaat snel als je plezier hebt, zeggen ze wel eens. De laatste voor deze, althans voor mijn uurtje. Want zometeen nog een vol uur met Dion Fuchs natuurlijk. Maar eerst even een klassiekertje van Instant Funk. I've got my mind made up. Vergeet niet onze Facebook- en Instagram-pagina's te volgen. Gewoon even zoeken op Dance Factory. Ga het volgen en liken natuurlijk. En zorg dat je niks meer mist van alles rondom dit leuke radioprogramma. Dat overigens aanstaande zaterdag weer lekker herhaald wordt. Dus je kunt nog een keer genieten tussen 9 en 11 uur. Fijn weekend alvast. Veel plezier met Dion. En ik spreek je volgende week weer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgif

0: zo gleden we mooi het tweede uur in van jouw Dance Factory op Langstraat FM. Al een heerlijk uurtje achter de rug met René. Lekker uurtje ook weer gewoon. Veel lekkere 70's, dat zijn we gewend van hem. En zo heerlijk beginnen, hè, dat tweede uur met Eliza Stansfield. Op 14-jarige leeftijd werd ze al ontdekt, ons een talentenjachtje. En daarna meteen een televisiedebuut, ja. Ze begon ooit in een groepje Blue Zone met twee vriendinnen. En later mondde dat natuurlijk uit in een solo carrière. In 1989 kwam ze met People Hold On, haar allereerste grote hit. En die produceerde ze samen met Cold Cut. En daarna haar allergrootste, denk ik, All Around the World. Maar ze was heel erg van de soul en daarom past het ook zo heerlijk in Dance Factory. Eliza Stansfield, dus het begin van het twee uur op jou, Langstraat FM.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
3: Soulful French touch music.

Tommy Brown. And he is funking for Jamaica. Got my mind made up. You can get it, girl. Ik hoor dat riedeltje daar achterdoor in deze remix. En wat voor een lekkere remix was het ook weer. Onze vrienden van de Soulful French Touch. Uit Frans. Vive la France, jawel. En zij maken altijd heerlijke remixen van al die grote platen uit die tijd. Ja. En dan gebeurt het wel eens als je dan zo'n oude classic instart, zoals deze. Dan moet het volume een klein beetje omhoog. Dan ben je weer op on point, zal ik maar zeggen. En wat een lekkere is dit, zeg. Een heerlijke oude import. Hoor maar eens aan hoe lekker dat klinkt, hè. Oh, fijn, hè. Zal wel 1982 zijn, denk ik. Evelyn Champagne King. Maakt veel hele mooie platen.

Evelyn Champagne King. En dat was eerst Evelyn King. En Your Personal Touch was dit. En as we speak is hij bijna ook afgelopen gewoon ook. Ja. Bubbles was haar bijnaam, ja. En niet van de champagne, maar meer van de kauwgom. Ze knauwde ontzettend veel kauwgom weg in die tijd. Ja, je kan het maar weer meepikken hier zo op jouw disco donderdagavond. Ja, en dit is lekker, want dit is Love Rescue. Komt uit 1981. Het zat ook in de Disconet mix van 1981, de ja-mix. En jarenlang zocht ik naar deze plaat. René doet dat ook wel eens. En daar kom ik dan mee aanzetten. En ik doe dat ook wel eens. En dat is onder andere met deze. Ik heb hem ook gewoon niet op vinyl. Maar dat introotje wat je net hoorde, de kenners die denken, hé, dat heb ik eerder gehoord. En het zit dus in de intro van de Top Tune Medley 1981. De band heet gewoon Project, dat zei ik al. En luister maar eens naar deze plaat.

Ja, als ik dan verwijs naar die toptune medley van 1981, dan gaat het om dit riedeltje. Ja, en hoe kun je dan jarenlang op zoek zijn naar gewoon zo'n klein stukje uit de plaat? En het, ja, dat staat dan in je geheugen gegrift, zo moet ik het zeggen. En een keer wat anders, Project and Love Rescue. De plaat en zijn verhaal. Ah, en deze plaat heeft ook een heel leuk verhaal, kan ik je vertellen. Maar dat doen we hierna even. Dan kan je even goed luisteren waar dit op lijkt. The Manhattan Transfer. Spice of Life.

Ja, en dat komt jullie bekend voor waarschijnlijk. Want tonight we taste the spice of life. A little music and some candlelight. Op jouw Langstraat FM. Luisterende naar Dance Factory. Donderdag of zaterdag. Ja, dat kan allebei, hè. Geen probleem. En wij maken het graag. De Manhattan Transfer zijn bekend geworden in de disco-wereld met de plaat Twilight. Ja. Heerlijk om een keer te draaien. Komt in mei u niet zo heel veel voor. Maar René was gelijk heel enthousiast en terecht. Heel terecht, zal ik maar zeggen. Ja, luister maar eens aan wat dit is. We kennen het origineel allemaal van Roberta Flack. Maar dit is Mario Biondi. Je kent hem wel en zoek het eens op YouTube. Hier word je vrolijk van.

Back Together Again. Dat kenden we natuurlijk van Roberta Flack. En dit was van onze grote vriend Mario Biondi, de Italiaanse Barry White. Ja, dat is het zeker. En hij deed het dit keer samen met Sarah J. Morris. En wat ik al zei, als je op YouTube gaat kijken, dan doe dat maar eens even. Dat is echt voor feel good. Als je er even doorheen zit, ga die videoclip kijken en dan weet je hoe leuk het leven kan zijn. Maar ja, dat weten jullie sowieso, want anders stem je gewoon niet af op jouw favoriete programma op Langstraat FM op de donderdag of zaterdagavond. En dan hoort dit maar weer eens aan. We doen maar weer eens een heerlijke remix. De band is Silk. Freak Me was hun allergrootste hit. En wij draaien Lose Control van hun debuutalbum.

0: I can't stop turning you on. En blijf ik zoeken naar het origineel van deze plaat. Die is op Philly Records uitgekomen op een fantastisch mooie maxi. Volgens mij ook nog met een dubbele A-kant, moeilijk te vinden. Maar die komt hier wel een keer in de platenkast hoor, kan ik je vertellen. En dat brengt me eigenlijk een beetje bij het item van de week. En ik begin er al van te stotteren, want er komt weer een lap tekst aan van Eric G. Ik zit alweer dat ik denk, hoe krijg ik dit weer? Ja. Maar Eric G kwam ook weer met een hele fijne suggestie voor deze week. We weten het, een nieuwe producer, DJ of band met de oude sound, René. Ja. René staat er ook een beetje bij te kijken. Die denkt, wat gaat die man me vertellen? Ja, ik weet het wel. Het is namelijk Matt Johnson. En waar ken je die van? Nou, die is van de oude post-punk band uit de jaren 80, The. Ook zo'n fijne naam om uit te spreken. De. Het is een keer wel gewoon goed om te doen. Maar die man die runt inmiddels al 40 jaar een pub in Easy London. Dus ik weet niet waar. Weet je waar Easy London ligt, Erik?
1: Nee. Ik denk in een rustig gedeelte van Londen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, we gaan van Eric G natuurlijk geen post-punk platen horen. Dat kan je niet van hem verwachten. Maar met de zangers Rocky. De zangers? Rocky. Rocky? Rocky staat het terecht. Heeft hij samen een Patrice Russian-achtige sound.
1: Now we're talking.
0: Babyfingers, dat is het. Dus Matt Johnson met Place in Mind. We gaan er even naar luisteren, René.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.

zaten er een beetje over te dollen. Maar toen het keyboardstukje erin kwam, toen dacht ik, ja, inderdaad. Dit is een beetje veel Patrice Rushen ook. Dat gevoel kon ik in één keer ook heel goed thuisbrengen. Erik, hij was weer lekker. We maakten er een dolletje mee. Maar ja, dat moet natuurlijk ook kunnen. En net op tijd gered door de gong. Ja, ja, ja. Helaas niet meer onder ons. Denise LePage, vorige week of de week daarvoor helaas overleden. Dennis was er al een tijdje niet meer. Dus nee, allebei niet meer aanwezig. Ze vormden het formeuze duo Lijm. En wat hebben die toch heerlijke platen gemaakt. Ze schreven ook mee op Dancing the Night Away van Folk. Maar ook op Carol Gianni's Hit and Run Lover. Luister eens naar deze. Come and get.

0: Na 1981 waren ze terug te vinden op de 11e plaats in de Nederlandse top 40. Weliswaar niet met dit nummer. Uiteraard met hun allergrootste Your Love. Lime dus, helaas. Ze zijn er niet meer. Allebei niet meer. Hey. Oh, hoe gaan we er zo uit vandaag, Mr. D? Ja, we gaan er delicious uit. Mooi is dat. Nog een keer opnieuw? Ja, ik hoor het. We kunnen bestaan. Jongens, geef de band nog een drankje. Ze hebben er maar weinig zin in vanavond, ja. Nee, we gaan eruit met een hele lekkere plaat. 2 uurtjes Dance Factory zitten er weer op. We hebben het heel graag gedaan, René en ik. Lekker showtje, maat.
1: Zeker weten.
0: Wij zeggen tot volgende week. Dit is Leon Ware.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turkije-Turk Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.